kijk je moeten naar, kijk je moeten naar. En zo je het paar ik maar dat korte. Die moeten naar gaan, zwaar moeten naar, zwaar moeten naar. Maar ach, is niet voor aan.